As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

legende van een raad. Een hoed spreidt en hij en die hele tijd ontsnapt om met een leeuw te bekleed. Hij heeft al van tevoren skarmutselen gehad.

boys for un bong. A dunk to a grimer, verstoffeld en mat. Maar hem hier raakt zijn partner een crime en kattenkwaad. Zij helpt om toe om vanuit zijn hot.

Mijn vonnis hond, dat Tinkerbell sedan. Zij elke treis is niks en hij kom op met een plan. Elektrische draden, maak om net mooi niks. Hij die geest van een stout gaat tiener en zo sterk zo'n wit blits.

Wagner. Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream, Brooks and Dunn met Whiskey Under the Bridge en Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. Splinter nieuwe enkels net van niemand anders nie as Scotty McCreery. Nou 15 jaar geleden is die wereld aan Scotty voorgestel toe hy die auditie gedoen het vir seisoen 10 van American Idols. Die jong country kunstenaar van North Carolina het deur elke fase van die competitie gevorder totdat hy as die seisoense wenner aangewys is. En met 2026, wat die 15e herdenking is van McCreery se Idols oorwinning en die begin van sy loopbaan was, wou hy iets spesiaal vrystel om die mijlpaal te herdenk. Nou, daardie iets is sy nuwe album getiteld 15 en een van daai liedjies is Hello Darling, is al jarenlang 'n belangrike deel van McCreery se konsert en aanhangers sien altyd daarna uit om hierdie weergawe van hierdie tydlose liedjie te hoor en nou het hulle amptelik atelier weergawe om te geniet. Nou McCreery se opname van Hello Darling geterg op 'n kort video op verskeie sosiale media platforms en ja, vandag deel ek hom met julle en die snit het vinnig groot gegaan en het meer as 41 miljoen kyke op Instagram alleen behaal en dit het ook 39 miljoen op Facebook en meer as 1.3 miljoen op TikTok het dit oorskry. So hier vir die eerste keer op Luister FM die atelier weergawe, kan ons so sê, van Scotty McCreery se Hello Darling.
1: Hello Darling, nice to see you.

Joe Wagner, the green grass of home. Toby Keith, don't let the old man in. Bobby Angel, rainbows and roses. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit. En dit is Nights We Won't Remember. Is die nietste enkelsnit van die duo Zack and George, wat amtelijk vrijdag vrijgesteld is. Die kunstenaar Zack and George, bekend voor al vrolijke dinkies, rijk harmonie en ook die country style. Die snit bevat die kenmerkende energie. Een voetstamp wat perfect pas vir naweek partijkies. Die duo het geterg met stukkies van hierdie liedjie op sosiale media en ek moet vir julle sê, dit doen baie, baie goed. So hier vir die eerste keer op Luister FM, Zack and George met Nights We Won't Remember.

van Alan Jackson met Living on Love. Midland met voor het met One Day You Won't, Zach and George met Nights We Won't Remember. Hulle begin een van my gunsteling groepe te word op die oomblik. Een boodskap die sê middag Chantal niet van Andrea en Vanessa sê baie dankie vir 'n lekker naweek. Sien hulle weer die einde van die maand en ek kom daar

Christine Versin met Why Me Lord. Welcome on Gomri net voor het I Don't Think I Will en Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore. Tijd voor die laatste nieuwe enkelsnit vandaag en dit is van niemand anders nie as Don Williams. Now A Matter of Time vanaf Don Williams sy nieuwe 2026 album The Cellar Tapes. So hierdie project bevat een versameling van niet ontdekte muziek wat nog nooit tevore gehoor is dier enige iemand nie, behalwe sy seun en kleinseun en die Country Music Hall of Fame. Nou hierdie is oorspronkelijk opgeneem tussen 1979 en 1984. Nou ja, hierdie musiek is absoluut fantasties. Bevat ook sy oorspronkelijke band wat daardie tyd is saam met hom gewerk het op hierdie album. So ja, hier is hy, Don Williams met A Matter of Time.

tafel bij. En op devels piek voor die engel gewaai. En die engel het een traan uit zijn oor gevier. Waar zal die waterbloem kies?

kapot. Ons afgeslacht vandaag. Laat die file rol. Laat die file rol. Denk aan vrouwen in hun leven. Rode broeren en rode druiven. Die geliefde zwart, die groet vindt vakbot. Ons afgeslacht vandaag. Die geliefde zwart, die groet vindt vakbot.

0: afgeslacht vandaag. Die geliefd is waar, die geliefd is waar, die geliefd is waar, die geliefd is waar. De groep weet vaak, wordt nog eens afgeslacht vandaag.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: van morse gezien niet mooi. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
1: Draai

Show. Volg ons op Instagram @luisterfm. Laat die beat, nou drop, laat die voeten.

te kiemaan, was jy groot boetie vanat. Daar's gins daaruit en ek hoop jy spuit, klein ou klein te kiemaan. Ek wou een handvat onder die melkweg, ek wou een soen onder die suiderkruis. Ek wou een druk en wens op een schietende ster, daar was nog iets op my lijst. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was jy groot boetie vanat. Daar's gins daar.

daar die melkweg. Ek wou een soen onder die suiderkruis. Ek wou een drink en wens op een skietende ster. Daar was nog iets op my lijf. Klein tikkie man, o klein tikkie man, waar is die groot boetie vanaf? Daar's guns daaruit en ek hoop jy

sit so. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Ik ook vertel van een legende. Zijn naam was Scotty Smith. Een zwervere lanterfanter, maar een man met veel vernuf. Van Gordonia tot aan Stenaland, Kimberley tot Boom Monopo. Zoek ons het te maken halve kre, naar onze historie voor jou.

0: Luister FM.
1: Gooi om sisse milieboom, gooi om my chom. Manne maak ons planne, mama weet van niks. Roadtrip hierdie naweek, al die boys op die groep is

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Wat ik nooit wou zien, was zo verslaafd. Uit 10, uit 10, daar was is het desperaat om dat jou te staan met jou te praten.
1: Je vroom mij, hoe verliefd ik dan nog is, mijn stoel.

thuis en was zo verslaafd van 1919. Daar was ik zo desperaat om langs jou te staan en met jou te praat. Vreemd toe dat je zo erbij stelselmatig elke zwang ontruig. Lieflijk, je hebt mijn droom gevat en hem opgeblazen en toe opgekrakt.